0: En dat van haar niet een kind van Medicaid die de handel.
1: Go for in the 29-7 Foxtrot.
0: You can cancel Medicaid to handle.
1: Yep. Commander 29 copy cancel.